Dear friend, dear shall it sama, and steer their aldrey, hey mercer good on ye too. Dear feed, dear friend, dear shall it sama. Ik weet een naar alder deur, doe me deur.